0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vind inspiratie voor jouw geloofsleven. En luister naar de verdiepende programma's van Groot Nieuws Radio.
1: En als je daar je ogen voor opent, dan, ja, dan ga je hem ook overal in zien.
2: Hoe langer ik kijk, hoe meer ik van jou.
0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
3: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
4: Waar je inspiratie krijgt.
5: En een lach op je gezicht.
4: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: good.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
2: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Immanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat, ja, dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Grootnieuwsradio, live, vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 121 tot 144 uit de Basisbijbel. Ik heb geleefd zoals u het wil. Lever mij nu niet uit aan mijn vijanden. Kom voor mij op. Zorg ervoor dat de slechte mensen me met rust zullen laten. Ik kijk zo uit naar de dag dat u mij redt. Naar uw belofte van rechtvaardigheid. Wees alstublieft goed voor mij. Leer mij om me te houden aan uw leefregels. Ik ben uw dienaar, maak me verstandig, zodat ik weet wat u wil. Kom recht spreken, Heer, want de mensen houden zich niet aan uw wet. Ik houd meer van uw wetten dan van het zuiverste goud. Daarom gehoorzaam ik al uw bevelen. Ik haat alle leugens en elk bedrog. Uw woorden zijn geweldig, daarom houd ik me eraan. Uw woorden verspreiden licht. Ze geven wijsheid aan eenvoudige mensen. Ik doe mijn mond wijd open. Ik snak naar uw woorden. Kom naar mij toe, heb medelijden met me. Ik houd immers van u. Zorg ervoor dat ik altijd het goede doe. Laat het kwaad geen macht over me krijgen. Red me van mijn vijanden. Dan zal ik me aan uw wetten houden. Wees goed voor mij, uw dienaar. Leer mij om me te houden aan uw leefregels. De tranen stromen over mijn wangen, omdat de mensen zich niet houden aan uw wet. U bent rechtvaardig, Heer, en uw wetten zijn goed. U heeft rechtvaardige wetten gegeven. Ze zijn goed en betrouwbaar. Ik brand van verlangen om u te dienen, omdat mijn vijanden uw woorden vergeten. Uw woord is zuiver en waar. Daarom houd ik er heel veel van. Ik ben een onbelangrijk mens, maar ik vergeet uw wetten niet. U bent voor eeuwig rechtvaardig. Uw wet is juist en goed. Ook als ik in nood ben, geniet ik van uw wetten. Ze zijn voor eeuwig rechtvaardig. Help mij ze te begrijpen, zodat ik zal leven.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boksmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee eisen.
2: Dus honey.
0: Grootnieuwsradio non-stop. Luister je via DHB+, grootnieuwsradio.nl en de Grootnieuwsradio-app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten, en die is volgende maand. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud.
0: Een goede zondag
1: met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. We openen vanmorgen de Bijbel bij Handelingen 8. En de kenner weet dan dat het wel eens over Filippus en die ambtenaar uit Ethiopië zou kunnen gaan. De Kamerling heet hij vroeger. En dat is inderdaad het geval. De Kamerling van Candace. Dominee Barbara Lamain houdt de overdenking. Nou, dat straks zo, vlak tegen de klok van 8:30. Maar zoals je weet, eerst gaan we zingen. Er wordt in het Oude Testament heel weinig over het leven na dit leven geschreven. Het gaat vooral om het leven van hier en nu. En om het leven naar de gerechtigheid en de rechtvaardigheid van God. Maar er zijn uitzonderingen. Zo'n uitzondering is Psalm 73. Daar staat: ik zal dan gedurig bij u zijn en u heeft mijn rechterhand gevat. In gemeenten waar alleen psalmen worden gezongen, en ik kom uit zo'n gemeente, wordt deze psalm heel vaak gezongen. Ik heb dat ook meegemaakt. Omdat dan de eeuwigheid wel wordt bezongen. Zoals in vers 12: ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Wel nu, samenzang uit

Dat was Samenzang uit Kampen. Nu Samenzang van de Nederland Zingdag. Volle verzekering, Jezus is mijn. O, wat schenkt dat een rust aan het volgzaam gemoed. Je hoort de taal van de lieder uit de bundel van Johannes de Heer. En ik hoop dat je het mee kunt zingen. Rust voor ons onrustig hart. Rust te midden van een wereld in brand. Rust voor je ziel. Rust, want je mag verzekerd zijn van Gods genade.

Je luistert naar de Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. We hebben net twee keer naar Samenzang geluisterd. Nu de band Lef. Het is een mooi lied met als titel Onzichtbare Armen. De grond onder de voet is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte. God tilt je op met onzichtbare armen. Hij laat je niet los.

0: En met lef zijn we toegekomen aan de meditatie van dominee Barbara Lemain uit Delft. De tussenzang is het bekende klassieke lied "Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht." En dat er geen grenzen zijn, dat heeft Filippus ervaren.
1: Filippus is een van de eerste diakenen van de kerk. Met nog een paar andere diakenen wordt hij verantwoordelijk voor het organiseren van maaltijden en het zorgen voor weduwen. Maar dan komt de vervolging in Jeruzalem. De gemeente daar wordt verspreid over Judea en Samaria. Filippus die vlucht ook. Hij gaat naar Samaria. Hij was eerst verantwoordelijk voor de maaltijden en de armenzorg. Nu gaat hij verkondigen. Hij ruilt zijn keuken en zijn kookgerij in voor een preekstoel of een zeepkist. En niet in het eigen Joodse gebied. De Samaritanen waren halfbloed en horen er dus niet bij, halfheidens. Filippus durft. Als eerste van de leiders van de kerk gaat Filippus de grens over en brengt hen het evangelie. En er gebeurt wat. Hij verkondigt en doet wonderen. Mensen komen tot geloof en laten zich dopen. Het eerste grote zendingssucces. Je zou kunnen zeggen, Filippus is dus klaar voor een promotie. Naar welke grote, belangrijke plaats zal God hem nu sturen? Wat zal het nu worden? Misschien wel een grotere stad. Hij ziet een engel van de Heer aankomen. Wat zal die engel hem vertellen? Misschien stuurt hij hem wel naar de grootste uitdaging in de buurt, de grote stad Caesarea. Maar de engel zegt wat anders. Ga tegen de middag, dus op het heetst van de dag, naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Ga dus naar de wildernis. Heere God, ik daarheen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nou, wel dus. En daar komt hij ook iemand tegen. Namelijk een hoge ambtenaar van de koningin van Ethiopië. Iemand die machtig is, mooi en rijk. En hij was een eunuch, een gecastreerde man, seksueel afwijkend dus. Dat betekent dat hij volgens de Joodse wet gezien werd als een gehavende man die niet in de tempel mocht komen. Je mocht niet met hem praten, geen maaltijd met hem gebruiken en hem niet aanraken. Hoe mooi, hoe rijk en hoe machtig hij ook was. Afstand houden dus. Deze opdracht had Filippus niet verwacht. Preken, verkondigen, het evangelie vertellen aan een eunuch, zetten zijn wereld op zijn kop. Alles waar Filippus van dacht dat het vast stond, werd aangeschud. Afstand houden. Dat is de juiste houding tegenover zulke mensen. Dat is wat hij had geleerd. Zo kon hij toch zelf zuiver blijven en heilig? En nu moet hij juist naar deze man toe en geen afstand houden? Hoe kan Filippus dan zelf zuiver blijven en christen blijven? En wat zeg je dan tegen zo iemand? En toch, Filippus is gehoorzaam aan de opdracht van de Heilige Geest. Begrijp je wat je leest? Vraagt hij aan de man. Hij gaat naast hem zitten en hij gaat hem uitleggen wat hij aan het lezen is. En het ongelofelijke gebeurt. Die man komt tot geloof en wordt ook nog eens onmiddellijk door hem gedoopt. Oftewel, de eunuch ging dus wel begrijpen wat hij las. Hij begreep het zo goed dat hij het onmogelijke geloofde. Dat God van hem hield. Van hem, de Ethiopische eunuch. Een man van het verkeerde volk. Lichamelijk gehavend, seksueel afwijkend. En toch, God heeft mij lief.

0: En dat is niet zozeer nadat ze uitgebreide theologische vergaderingen met elkaar hebben gehouden. Maar ze gaan grenzen over naar tussenkomst van de Heilige Geest, die elke keer concrete mensen op hun pad brengt. Bij de ontmoeting met een concreet mens worden dingen anders. Een mens die voor je staat, die vraagt om gerechtigheid en om liefde. Filippus zag deze zendingsopdracht misschien wel als een hele grote omweg. De ontmoeting met deze man gaf Filippus misschien wel de angst dat hij ging zondigen door om te gaan met deze man. Misschien is het belangrijk dat wij leren erkennen dat onze grootste omwegen, onze grootste angsten, iets heel anders blijken te zijn. Namelijk een uitnodiging van God voor een nieuwe weg. Zijn wij bereid? Ben ik bereid? Ben jij bereid om verrast te worden door God? Via situaties die wij nooit zouden hebben gewild. Via gebeurtenissen die wij niet zouden hebben bedacht. Via mensen van wie wij nooit zouden denken dat God door hen heen werkt. Misschien horen wij God het beste via een persoon met wie wij het meeste verschillen. En misschien horen wij God het beste als we niet zozeer ons richten op de bekering van de ander, maar als we oog krijgen voor waar wij zelf van bekeerd moeten worden. De Ethiopiër en Filippus, twee heel verschillende mensen. Verschillende achtergrond, verschillend volk, verschillende huidskleur en een verschillend leven. De een rijk, de ander arm. De een blank, de ander donker. De een heiden, de ander joods. Samen gaan ze het water in. Het water van de doop. Samen worden ze deel van het lichaam van Christus. De kerk is de plek waar we één worden, hoe verschillend wij misschien ook zijn. Misschien kan je je in zekere zin wel identificeren met die Ethiopiër. Misschien voel je een buitenstaander. Op je studie, op je werk, in je familie. Misschien voel je ook wel een buitenstaander in de kerk. Dit verhaal van vanmorgen is een verhaal van welkom. God verwelkomt ons in zijn huis. Hij verwelkomt ons in zijn kerk, in het lichaam van Christus. En dat doet hij door de doop. Stap naar binnen. En doe dat als je doop al heel lang achter je ligt. En doe dat ook als je doop nog in de toekomst ligt. Sommigen van ons kunnen zich misschien beter identificeren met Filippus. Je hoort in de kerk al zo lang je je kan heugen. In dat geval is dit verhaal een oefening voor je en een opdracht. Een oefening in openheid, in het verwelkomen van een ander. Het verwelkomen van een ander die zo anders is dan jij. Iemand met een ander leven, met een andere achtergrond, een andere huidskleur en een andere persoonlijke situatie. Onze wegen naar God zijn verschillend. Laten we elkaar niet in de weg staan. Sta de genade van Christus voor een ander niet in de weg. Maar wees een kanaal van de genade van Christus. En zie uit naar wat de Geest van Christus ons laat zien. Zie uit naar wie Hij brengt op jouw pad en op mijn pad.
1: Dat waren de woorden van dominee Lamem. Als toepassing gaan we luisteren naar Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. In de onberijmde tekst staat: welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Dat hoop ik voor jou en voor mezelf, dat onze sterkte is in God. Niet in onszelf, want van onszelf valt niet zoveel te verwachten. De Bijbel is daar heel duidelijk over, maar als we eerlijk zijn, dan moeten we zelf ook duidelijk zijn daarover. Van ons is weinig te verwachten. De sterkte in God zoeken, of in de taal van het Nieuwe Testament, overgave aan Christus. Daar zit het in. Iedere dag opnieuw.

Dat was Psalm 84, gezongen door Vrouwenzang Katwijk. En van deze vrouwenzang, nu naar het christelijk gemengd koor, de Zeeklank. Ik associeer maar even Katwijk en de Zeeklank. Een lied van overgave en vertrouwen, ook als het leven anders gaat of als het leven pijn doet. Beveel gerust uw wegen, al wat u het hart te deert. Der trouwe hoede en zegen aan hem die het al regeert. Ik zei het net al bij de inleiding op Psalm 84. Dit is de sterkte in God vinden. Overgave en vertrouwen. Juist als het leven lastig is. Ik weet zelf hoe moeilijk dat is. Overgave en vertrouwen. Maar toch blijven vertrouwen op God. Juist in kwade dagen.

Dat was een oud gezang. Nu een nieuw lied, en wel van Sela. En wel over hetzelfde thema. Al maken 1000 vragen me bang. En stamel ik op zoek naar woorden. Al zucht mijn hart al veel te lang. Mijn God zal mijn gebeden horen. En in het refrein van dit lied, in het donkerste van de nacht, leert u mijn ziel te zingen.

U leert mijn ziel te zingen, zong Selah in het donkerste van de nacht. En als je dat hebt mogen ervaren, dan kan je instemmen met het volgende lied. Prijs mijn ziel de hemelkoning, breng uw schatting aan zijn voet. En engelen, help ons hem te aanbidden, gij die ziet zijn aangezicht. Halleluja, halleluja, hem die ons verlossing bracht. Zo mogen we hopelijk meezingen met het Groot Johannes de Heerkoor. Halleluja, hem die ons verlossing bracht. Dat gold voor Filippus, dat gold voor de Ethiopiër en hopelijk voor ons allemaal.

Een lied dat nog wel eens vroeger op de zendingsdagen werd gezongen. Een beetje als lied van de zending, dat is het volgende. Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind. Je moet bij dit lied denken aan die man uit Ethiopië, die kennelijk geen rust had voor zijn ziel en daarom naar Jeruzalem was afgereisd, waar hij die rust ook niet vond, totdat Filippus op zijn weg werd geplaatst. Och, doe genade ervaren aan het bevend hart.

En met dit lied zijn we aan het eind van het programma gekomen. Ik geef het stokje door aan collega Tom Herlaar. Weinig met een psalm, waarin we de bewaring van God zien, waarin de bewaring van God ook wordt gebeden op onze lange levensreis. Naar ik hoop. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je een goede en een gezegende zondag.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan, is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft, is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Grootnieuws. Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Muziek van Marcel en Lydia Zimmer met Familie. Een nummer dat verwijst naar de tekst in Psalm 133. Hoe goed en hoe mooi is het als broers samenwonen? Het gaat over saamhorigheid, elkaar accepteren, samen geloven en liefde tonen. Maar ja, ik zeg het wel vaker bij dit nummer, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Anders was er natuurlijk geen familiediner.
1: Het Kerkplein. Met Tom Herlaar.
0: Ik wens je een hartelijk goedemorgen en welkom op ons kerkplein. Fijn dat je er bent. Het is vandaag zondag 17 mei 2026. Nog een week en dan is het Pinksteren. En dat betekent dat wij volgende week zondag elkaar niet treffen op dit kerkplein. Want dan slaat Groot Nieuws Radio haar tent op bij de opwekkingsconferentie op het evenemententerrein van Walibi Flevo in Biddinghuizen. Dat is trouwens niet alleen zondag. De uitzendingen beginnen al op zaterdag. En de twee, ook interessant trouwens, de twee dagen daarvoor is er de opwekking top 100. Kortom, het wordt weer feest hier bij Groot Nieuws Radio de komende week. Nou, op het kerkplein is het altijd feest. Het is de brug tussen de Goede Zondag van Andries en de kerkdienst die je straks kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. Altijd feest is het natuurlijk ook niet, want we delen hier lief, maar ook leed. Ja, het is een mooi moment van verbondenheid. En dat komt ook zeker door de muziek die ook vandaag weer uit de platenkoffer komt van mijn collega Nando Kok. Hij zocht ook vanmorgen de muziek weer zorgvuldig bij elkaar. Zoals deze van Stephanie Bergman, Danielle Schoonmaker en Peter van Essen. Je hoort Heel mijn ziel roept naar u.

Een nummer geschreven door de vader van de gospelmuziek, zoals hij altijd genoemd werd, André Crouch. Hij schreef het in 1971 en daarmee is het met recht een klassieker. Hij bracht het uit op zijn album Keep On Singing, dat een jaar later uitkwam, dus in 1972. Het heet My Tribute en het werd in de jaren daarna heel veel gecoverd, onder andere door de dames die je net hoorde, Natalie Grant en C.C. Winant. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog naar onder andere de opwekkingband met Erik de Mooi en Elisa Krijgsman. Je hoort lied 907 uit de opwekkingsbundel. Het heet Vurig Verlangen.

0: Storm.
1: Dat was Casting Crowns met Praise You in This Storm. Ik prijs u in deze storm. Zelfs als het stormt in je leven, dan mag je blijven vertrouwen op God. Het is eigenlijk een metafoor, die storm, voor zware omstandigheden in het leven. Nou, je denkt vaak dat God het lijden wegneemt, maar toch blijven problemen soms bestaan. En dan nog mag je God blijven prijzen. Niet omdat alles goed gaat, maar omdat God aanwezig blijft midden in het lijden. Daarvoor hoorde je de psalmen voor nu en waar komt mijn hulp vandaan? Een tekst die je terugvindt, uiteraard zou ik al zeggen, in psalm 121.
2: De dagtekst.
1: Zondag 17 mei 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Korintiërs. 2 Korintiërs 3 vers 17 om precies te zijn. En daar staat: welnu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus 2 Korintiërs 3 vers 17. Welnu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid.
3: Uw ogen gaan over de aarde, zoeken het hoofd.

Grootnieuwsradio live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.

Dat was de Britse Matt Redman. Hij is singer-songwriter, aanbiddingsleider, maar ook auteur. Hij bracht ooit het nummer 10.000 Reasons uit. En dat werd een van de meest gezongen aanbiddingsliederen wereldwijd. En hij ontving daarvoor een onderscheiding. Dit was trouwens een recenter nummer. Het komt uit 2020 en het heet Jesus Your Name. En daarvoor hoorde je nog Nederlands talent, Sharon Kibbs. Zij won in 2007 het derde seizoen van de serie Idols. Daarna bracht zij het nummer Heartbreak Away uit. Dat werd een mooie hit, een seculiere hit. Maar toch koos zij voor gospel, hetgeen blijkt uit het nummer dat je net hoorde. Kom tot de Vader. Het is weer tijd voor het gebedsmoment. En we leven in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. En richting het Pinksterfeest wil ik bidden voor verwachting en openheid van Gods leiding. Ik wil bidden voor de plaats die Gods geest in ons leven in wil nemen. Bid je mee? Heilige God, wij leven in verwachting van Pinksteren. Zoals uw discipelen samen wachten op de beloofde Heilige Geest, zo willen ook wij stil worden voor u. Vul ons opnieuw met uw geest. Open onze harten, zodat wij u beter leren kennen en gevoelig worden voor uw stem. Geef ons kracht om te leven als volgelingen van Jezus, met liefde, moed en trouw in ons dagelijks leven. Help ons om hoop te brengen waar duisternis is en vrede waar onrust heerst. Heilige Geest, kom in ons midden. Vernieuw ons denken, ons spreken en ons handelen. Maak ons tot mensen die uw licht weerspiegelen. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.

0: kwijt ben.
1: Dat was het Ademproject met Kostbaar bij u. Tijd met God hoort niet extra te zijn als bijkomstigheid. Het is het meest kostbare wat er is in je leven. Zoek de nabijheid van God, iedere dag, en vind rust in je ware identiteit en richting. Je wordt in het leven vaak in beslag genomen, maar de echte vervulling ontstaat wanneer je bewust bij God blijft. Je leest er meer over in Johannes 15. Trouwens, het nummer dat je daarvoor hoorde sluit naadloos aan bij dit nummer. Je hoorde Reijer van Drongelen en Mirjam Kerkhoff met Rust. Ja, rust, hiermee eindigt alweer ons samen zijn op het Kerkplein. We gaan zo plaatsmaken voor het nieuws van 10 uur. En daarna hoor je de kerkdienst. Oudering van dienst is zoals gebruikelijk Thijs Noorland. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. En wij eindigen met muziek van Amy Grant. Ook weer zo'n klassieker, Thy Word. Nogmaals een prachtige zondag en ja, niet tot volgende week, want dan treffen wij elkaar op het evenemententerrein van Walibi Flevo bij de opwekkingsconferentie. Maar tot over 2 weken. Ja.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het wad gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boot en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boksmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel. En daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en Rijsbergen. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
5: Een hele goede zondagmorgen. Vandaag gaan we een bijbelgedeelte bestuderen wat we niet heel vaak in de kerk bespreken. Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 9. En aan de hand daarvan gaat Janneke Burger met ons nadenken over geloofsopvoeding. Heel benieuwd wat we daaruit kunnen leren vandaag. Uiteraard zijn er ook prachtige liederen. Veel aanbidding voor de Heere God. Zometeen beginnen we met Allesomvattend van Mosaic Worship. Maar allereerst in de kerkdienst worden we stil, omdat we onze harten, onze hoofd op de Heere God willen richten, omdat we het allemaal van hem verwachten.
6: Ja, goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Dat je ervoor bent gaan zitten om tijd voor God te maken. Om mee te aanbidden met de liederen die straks klinken. Voordat je bij God komt. Wat doen we dan in de kerk altijd? Dan spreken we ons vertrouwen in God uit. En dan heet God je ook eigenlijk welkom. En we doen dat met de woorden: onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon. En deze God wil jullie vanmorgen ook persoonlijk groeten. Genade en vrede van God de Vader door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons.

0: Dit is De Dag, een lied van de Stadskerk. Ik kan me voorstellen dat je denkt, welke stadskerk? Dat is de Stadskerk Groningen. En daarvoor hoort je Heer, leer mij uw weg. Dat kwam van Joke Buis. De Bijbel is opengegaan bij het boek Deuteronomium. We lezen uit hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 9.
1: Ja, ik weet ook niet hoe goed je de Bijbel kent. Deuteronomium is het vijfde boek van de Bijbel. En dat is eigenlijk het testament van Mozes. Mozes is de dienaar van God, de leider van het volk, die het volk door de woestijn heeft gebracht. Naar het beloofde land. Dan moet hij afscheid nemen, maar het volk gaat daar, ja, als het goed is, een mooi en goed leven met God tegemoet. En in Deuteronomium geeft hij dan nog één keer alles weer wat God hem heeft opgedragen om tegen het volk te zeggen. Dus dat is het testament van Mozes, zou je kunnen zeggen. En we lezen daar een aantal versen uit. Dit zijn de geboden en wetten en regels die ik u in opdracht van de Heere God moet leren. En die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God uw ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus Israël en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad.

0: Eline samen met Dwight Dissels, Alles Nieuw. We gaan luisteren naar de verkondiging over het Bijbelgedeelte uit Deuteronomium dat we zojuist lazen. En vandaag staat geloofsopvoeding centraal in de preek.
1: Welk verhaal vertelt een huis? Het is natuurlijk altijd leuk om bij anderen naar binnen te gluren. Bijvoorbeeld op Funda, te kijken hoe mensen hun huis inrichten. Je hebt echt de meest grappige huizen. Huizen die helemaal ingericht zijn op poezen. Huizen die echt een uiteenbarsting van kleur zijn. En ik zag ook een huis waar ze in de keuken een enorme boulder klimmuur hebben. Naast de keukentafel. En aan jou vandaag de vraag, welk verhaal vertelt jouw huis? Ik kom wel eens bij mensen en dan denk ik, dit huis vertelt dat mensen hier rust zoeken. Echt een huis wat rust ademt, niet veel wat afleidt, hartstikke netjes. Ik kom ook wel eens bij mensen en dan denk, dit verhaal vertelt hoe belangrijk jullie kleinkinderen voor jullie zijn. Want overal hangen foto's, staan werkjes, spelletjes. Echt een huis dat vertelt hoeveel liefde er voor de kleinkinderen is. Het grootste wat in je kamer staat vertelt soms het verhaal van je huis. We hebben een gemeentelid die een muur vol spelletjes heeft. Er zijn ook mensen die een muur vol tv hebben. Of een mega grote bank of juist een hele grote tafel. Dat betekent wat je belangrijk vindt natuurlijk. Je huis vertelt wie je bent en wat je belangrijk vindt. In het boek Deuteronomium staat het volk Israël vlak voor het land wat ze binnen zullen trekken. Een nieuw huis. En Mozes moet afscheid nemen vlak voordat ze dat nieuwe land binnentrekken. En dan stelt hij hen een vraag. Waar gaan jullie dit land, waar gaan jullie dit nieuwe huis mee vullen? Welk verhaal gaat jullie huis straks vertellen? En Mozes zegt natuurlijk ook wat het verhaal is wat het volk moet vertellen. Het verhaal wat ze moeten vertellen met hun land en met hun leven. Mozes zegt, jullie hebben niet alleen een land nodig, daar gaat het nu niet over. Jullie hebben God nodig. En daar gaat het in Deuteronomium 6 over. Jullie hebben niet alleen voor je oppervlakkige behoeften een land of een huis of een plek nodig, maar je hebt God nodig om dat land en dat huis en dat leven mee te vullen. En het zijn beroemde woorden die over God gaan in Deuteronomium 6. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Elke gelovige Jood bidt deze woorden 2 keer op een dag. En het zijn de laatste woorden die een Jood op zijn sterfbed hoort. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Joden dragen ze ook mee in het tefillin, kleine kokertjes die ze om hun polsen binden, op hun voorhoofd binden. Op de mezuza, de kleine kokertjes met deze woorden erop geschreven die op de deurposten van Joodse gezinnen gespijkerd zijn. Joden dragen deze woorden aan de buitenkant mee, zodat ze natuurlijk aan de binnenkant levend zijn. Aan de buitenkant van hun huis, aan de buitenkant van hun lichaam. Maar zodat ze aan de binnenkant ze eigen worden. Zodat ze gaan leven in hen. Shema Yisrael, luister Israël, luister en laat het echt binnenkomen. Adonai Eloheinu, dat is het goede nieuws. De grote God die van alles heeft gedaan waar de Bijbel vol mee staat, die grote God is mijn God, is jullie God, is onze God. En Adonai Echad, deze God is de enige. Elk mens, elk volk, ook Israël, ook jij hebt de neiging tot afgoden. Alles wat te belangrijk voor je wordt. Alles wat afleiding geeft in je leven. Maar God is de enige om te vertrouwen. En wat moeten we met deze God? Moeten we deze God proberen te begrijpen? Is dat het doel van ons leven? Moeten we hem vereren als een hoge koning? Moeten we hem onderdanig zijn? Nee, zegt Mozes, je moet hem lief hebben. In Deuteronomium komt steeds dat beeld naar voren. Het beeld van God als vader. Al in Deuteronomium 1, vers 31 zegt Mozes, je weet toch dat God jullie gedragen heeft zoals een vader een kind draagt. Dat is de taal van de liefde. En Mozes zegt, heb God lief, zoals een kind dat door de vader gedragen wordt. Mozes zegt niet dat ze zich aan allerlei regels moeten houden, of normen of waarden, dat ze zich keurig moeten gedragen. Mozes zegt, let op je hart. Zorg ervoor dat er liefde voor God in je hart is. En dat is ook een vraag die ik aan jullie vandaag wil stellen. Gaat jouw hart naar de Heere uit? Dat is een heel persoonlijke vraag. Deze woorden van Mozes, die hij aan Israël voorlegt, zijn dat ook jouw woorden? Zijn dat jouw woorden waarmee jij je geloof in God uitspreekt? De vraag is natuurlijk vandaag het verhaal wat Mozes Israël voorhoudt. Is dat ook ons verhaal? Is dit wat wij vertellen? Mozes roept het volk Israël op om het verhaal te vertellen met hun handen, met hun voorhoofd, met hun buitendeur. Aan de kinderen natuurlijk. Mozes zegt, vertel het je kinderen zo vaak dat ze het kunnen dromen. Dat het niet alleen maar iets van buiten is, maar dat het steeds meer iets van binnen is geweest. Prent je kinderen het geloof in God in. Dat is natuurlijk spannend, want misschien ben je als ouder zelf nog wel onzeker over sommige dingen in het geloof. Misschien vind je dat je kind zelf moet kiezen. En die onzekerheid begrijp ik natuurlijk. Er is zoveel in dit leven wat je onzeker kan maken. Zoveel wat je ook onzeker kan maken over geloven. Zou je het dan wel doen? Moet je dan echt je kinderen dit inprenten? Is dat geen indoctrinatie? Maar lieve mensen, je vertelt altijd een verhaal. Kijk maar naar je woonkamer. Maar ook als je er niet voor kiest, vertel je natuurlijk een verhaal wat jij belangrijk vindt. En als jij een ouder bent die altijd zegt, oh, maar ik doe dit wel even voor je hoor. Dan vertel je het verhaal van onzekerheid, van hulpeloosheid, van afhankelijkheid en van angst aan je kind. Als jij altijd tegen je kind zegt, je kunt alles waar je van droomt. Kom op, zet hem op. Dan vertel je het verhaal van afhankelijkheid, van sterk zijn, van doelgerichtheid, van individualisme. Je vertelt altijd een verhaal. En als je bang bent om het verhaal van God te vertellen, omdat je bang bent dat het indoctrinatie is, dan vertel je ook een verhaal. Ook als je niet over God vertelt, vertel je een verhaal. Dan vertel je namelijk dat deze wereld platland is. Dat alleen maar bestaat wat je kunt zien. Dan vertel je je kind dat het alles zelf moet doen. Dan vertel je je kind dat hij zichzelf moet redden. Als je niet over God vertelt, dan vertel je dat God er niet is. Maar lieve mensen, wij weten toch en wij geloven toch dat de wereld geen platland is. Platland is een wereld in 2D, waar God niet is. Maar we geloven toch dat God er is. Dat God bestaat. Dat God ons wil redden en dat ons wil liefhebben. Vertel dus alsjeblieft je kinderen, de kinderen om je heen, de kinderen in je familie, de kinderen in je kerk, de belijdenis van Israël. Prent het ze in. Zeg tegen ze dat de Heer onze God is, dat de Heer de enige is. En dat je gelukkig kan worden als je van hem houdt. En dat de mensen om je heen gelukkiger worden als je volgens de regels van God leeft. Vertel je kinderen dat God het goede met ze voor heeft. En dat je ze daarom over hem vertelt. Vertel, laat je kinderen niet in platland leven. In een wereld zonder God. Dat hebben kinderen niet vanzelf door. Wij moeten het ze vertellen. Als wij de prachtige herfstbladeren straks weer zien, dan moeten wij ze vertellen dat God deze wereld zo oneindig creatief heeft geschapen. Als wij onze kinderen met onze kinderen bidden en danken, dan laten we zien dat we afhankelijk zijn van God en wat we allemaal niet van God kunnen krijgen. En hoe heerlijk het is om in afhankelijkheid te leven. Als wij ze op allerlei momenten van de dag niet op God wijzen, dan leven ze feitelijk in platland. Een wereld waar

weten toch dat ze niet alleen materiële dingen nodig hebben. Ze hebben God nodig. Zoals Mozes op de grens van het land wist, deze mensen hebben niet alleen het land Kanaan nodig om te leven. Deze mensen hebben God nodig om te leven. Deze God is de God die met ons het leven wil delen, die ons leven zin, betekenis en inhoud wil geven. En hoe doe je dat? Hoe laat je je kinderen met God leven? Hoe doe je dat dan? Geloofsopvoeding, zeggen we dan. Door feesten en verhalen, zegt Mozes. Kijk, in die tijd in het land Israël, bij het Joodse volk, gebeurde alles in de familie, in de grote familie van opa en oma, ooms en tantes, mensen die er werkten, vreemdelingen, slaven en slavinnen. Alles gebeurde daar. De besnijdenis, het Pesachvieren, het oogstfeest, de pelgrimstochten die je samen maakte, de eerstelingen die je bij God bracht, de gebeden, het uitspreken van Gods naam. En kinderen maakten alles mee wat in de grote familie gebeurde. In Deuteronomium valt het op hoeveel aandacht er is voor de feesten die gevierd moesten worden. En bij de feesten vertelde je natuurlijk de verhalen. En het is opvallend, de verhalen worden verteld alsof de ouders er zelf bij zijn geweest. Ik heb dit meegemaakt, weet je nog hoe dat was? Dat is een soort gezamenlijk volksgevoel waarin vele generaties later ouders het verhaal nog vertellen alsof ze er zelf bij zijn geweest. Ze waren er natuurlijk helemaal niet bij, maar in de manier van verhalen vertellen wel. Zoals bijvoorbeeld in Deuteronomium zelf, 5. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn. De feesten vieren en de verhalen vertellen in het volk Israël, dat doe je alsof je er zelf bij bent geweest. En God is erbij. God is de levende God die er toen was en die er nu ook nog is. Bij het volk Israël, de feesten en de verhalen brengen God dichtbij en laten zien wie God is en dat God levend is. Hoe doen wij dat nu eigenlijk? Welke feesten vieren we? Welke verhalen vertellen we? We gaan straks het najaar weer in en dan zijn er een aantal feesten die gevierd worden. In de wereld om ons heen en in de kerk. Volgende maand, of 2 maanden in november, is iedereen bezig met Halloween. Is dat nou het feest dat je met je kinderen wil vieren? Is dat het verhaal wat je je kinderen wil vertellen? De verhalen van dood en duisternis? Of kun je misschien met je gezin, met je kerk, met je groep iets anders bedenken? Bedenk een pannenkoekenfeest, bedenk een lichtfeest. Vertel elkaar de verhalen van licht en gezelligheid. Vier dankdag in november in plaats van Halloween. Vier dat je dankbaar bent. Doe het misschien op de manier van Thanksgiving, zoals onze Canadese en Amerikaanse broers en zussen dat doen. Maak lekker veel eten, nodig veel mensen uit. Deuteronomium zegt dat ook. Op alle feesten die je viert, moet je mensen uitnodigen. De wees, de weduwe, de vreemdeling en de slaaf. Spreek je dank naar God toe uit. Dat is een feest vieren met God natuurlijk. Je dank naar God toe uitspreken. Ga op dankdag niet alleen lekker koken, nodig niet alleen mensen uit, maar neem ook de tijd om de verhalen te vertellen, om te bidden samen. En nog weer wat later in het najaar is het natuurlijk Advent. Ook dan is de vraag, welk verhaal vertelt jouw huis op weg naar kerst? Is het het verhaal van de Action? De verhaal van de nieuwste VT Wonen? Of vertelt jouw huis ook het verhaal van de Heer Jezus? Kun je met hoe jij je huis versiert, met de gezelligheid waar jij voor kiest, met jouw rituelen, vertellen over de Heer Jezus? Over de redder en verlosser van deze wereld. En bedenk het nog eens, ook in het najaar, met herfst, met oogstfeest, met Halloween, met dankdag, met advent, met kerst. Je vertelt altijd een verhaal. Welk verhaal vertel je? Het verhaal van platland, een 2D-wereld waar God niet is? Een verhaal waarin het alleen gezellig en knus is en dat het allerbelangrijkste is in het leven? Of vertel je het verhaal van het licht van God in het donker? Vertel je het verhaal van engelen die hoop kunnen brengen? Engelen kun je zo een plek geven in je huis. Laat je de kerstliedjes horen of staat altijd maar de radio aan? Mozes leert ons in Deuteronomium, door feesten en verhalen vertellen we kinderen en tieners wat we geloven en wie God voor ons is. En dat kan vandaag ook. Ik merk veel ouders die hun kind laten dopen, die met geloofsopvoeding bezig zijn, dat ze het best wel spannend vinden. Ze zeggen tegen me dat ze zelf nog zo onzeker over hun geloof zijn en dat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen zelf kunnen kiezen.

Daarom is het zo mooi als er in de kerk wel die gezinnen zijn. Als we jullie als ouders wel in de kerk zien. Als we daar met elkaar over nadenken. Als je kind gedoopt wordt in de kerk of opgedragen wordt. Dat doen we niet thuis, hè? Het begin van kinderen en God is in een gemeenschap. Of je kind nou gedoopt of opgedragen is. Dat gebeurt niet in de huiskamer, maar dat gebeurt in de kerk. De kerk is belangrijk voor je als ouders. De kerk geeft steun en ruimte. Want al die mensen om jullie heen zijn met dezelfde dingen bezig. Zijn ook hun leven vorm aan het geven. Zijn aan het bedenken welk verhaal zij aan het vertellen zijn. En zijn bezig met dezelfde vragen als jij. En die vragen trouwens, die zijn eigenlijk heel belangrijk in het volk Israël. In het volk Israël leerden kinderen en jongeren het verhaal van God door vragen te stellen. Op de bijzondere feesten van het volk Israël stelden de kinderen vragen. Waarom doen we dit? Waarom vieren we dit feest? Waarom is deze avond anders dan anderen? Vragen stellen hoort bij het geloof. En voor het volk Israël hoorde het bij de feesten en de rituelen dat de kinderen vragen mochten stellen. Zorg ervoor dat je kinderen ook vragen stellen. Waarom hebben we nou zoveel engelen in huis als het kerst wordt? Waarom hebben we nou weer mensen te eten? Een tijdje geleden werd er onderzoek gedaan naar waarom jongeren geloof loslaten. En er kwam iets heel bijzonders uit. De reden dat jongeren geloof loslaten is niet altijd twijfel, maar dat ze niet hebben gepraat over hun twijfel. Dat ze er niet met anderen over hebben doorgepraat. Dat ze niet de ruimte hebben ervaren of niet hebben gepakt om hun twijfel en hun vragen met anderen te delen. We zijn ook in de kerk en als gelovigen op elkaar betrokken om onze vragen en onze twijfels, onze onzekerheid met elkaar te delen. Doe dat alsjeblieft. Ik vertelde net dat het volk Israël bestaat uit grote families waar alles gebeurde. Dat zijn wij als gelovigen. Wij als gelovigen, of je dat nou in de kerk hebt of in andere geloofsgroepen, wij als gelovigen zijn samen die grote Joodse familie. Wij zijn de familie van God. We hebben elkaar nodig om de feesten te vieren. We hebben elkaar nodig om elkaar op te zoeken. We hebben elkaar nodig om de verhalen te vertellen. En in de familie van God is ruimte voor vragen, voor twijfels en voor onzekerheid. En is er dus ook de ruimte om van anderen een persoonlijk antwoord te horen. Van anderen die met dezelfde vragen te maken hebben gehad. Pak die ruimte. Geef die ruimte voor vragen, maar ook voor persoonlijke antwoorden. En zo hopen we dat onze jongeren en onze kinderen niet alleen van een bijbeltekst of niet alleen van een doopcertificaat horen wat geloof is, maar dat ons dagelijks leven dat vertelt. Ons huis, ons levenshuis, de manier waarop we ons huis vullen, waarop we ons leven vullen, laat dat vertellen wie God is, wat liefde tot God is en hoe God van ons houdt. Dat wens ik jullie allemaal toe. Amen.

0: U bent mijn God, Christian Verwoerd, Psalm 63. Janneke, dank je wel voor de preek van zojuist. Je gaf ons allemaal mee dat onze woonkamer een verhaal vertelt. En dan willen we natuurlijk als eerste weten, welk verhaal vertelt jouw woonkamer?
1: Nou, het verhaal van de kringloopwinkel. Nee, welk verhaal vertelt mijn woonkamer? Nou, met kerst bijvoorbeeld ben ik er wel altijd echt mee. Ik hou heel erg van mijn huis versieren met kerst bijvoorbeeld. Maar toen mijn kinderen klein waren, dacht ik, heb ik wel heel erg over deze vraag nagedacht. Van wat wil ik dat ze zien? En heb ik bijvoorbeeld, ja, ik heb dus heel veel kerstengeltjes en heel veel kerststallen altijd gekocht. Ook om mee te spelen. Omdat ik dacht, ja, ik vind het wel echt fijn als dit, als dit het verhaal van kerst is. Ik heb heel lang seizoenstafels gehad. Tafels met bijbelteksten. Ik heb nog steeds wel teksten in huis staan. Niet helemaal vol of zo, maar wel... dat.
0: Ja, want dat is natuurlijk het mooie bij de Joodse cultuur. Hè? Dat bindt het op je hart en bij de ingang van je huis. En je wordt er de hele tijd mee geconfronteerd. Je komt het de hele tijd tegen. En dat helpt natuurlijk heel erg om dat inprenten een plek te geven. Ik weet niet of je dat hebt gevolgd. Er was zo'n discussie dat we eigenlijk kinderen maar niet meer gelovig moesten opvoeden. We moesten ze niet indoctrineren. Ze moesten zelf een keuze kunnen maken. Durf jij inderdaad volmondig te zeggen dat inprenten moeten we ons zeker niet laten tegenhouden, gewoon mee doorgaan?
1: Ja, nou ja, ik geloof dat je altijd je kinderen iets inprent. Dus ik geloof niet dat er is niet een geloofsvrije opvoeding. Want je stelt altijd ergens je vertrouwen op. Je hebt altijd een doel voor ogen in je leven en met je opvoeden. En als dat niet God is, dan is het iets anders wat jij de plek van God geeft. Dus ja, ik geloof daar helemaal niet in, inderdaad.
0: Als we kijken naar die Joodse tradities, die feesten die zij vierden, ja, daar kunnen ze wat van. Ja. Soms wel een week lang. Ik vind soms dat onze eigen feesten wel wat karig uitkomen. Denk je dan ook niet van, ja, we zouden dat nog veel meer een feestgevoel kunnen geven?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja, absoluut. Maar dat heeft, ja, kijk, we kunnen heel lang zeggen, we zouden dat meer moeten doen. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon beginnen door mensen bij jezelf thuis uit te nodigen. Wij hebben dat de afgelopen jaar dat niet zo heel erg gedaan. We hebben heel lang inderdaad met Dankdag met onze kinderen overlegd. Wie zullen we deze keer uitnodigen bij Dankdag? Lekker koken en gewoon een moment nemen om een dankgebed samen uit te spreken. Het is gewoon, misschien is het maar klein in vergelijking met die grote Joodse feesten. Maar ergens denk ik ook van, ja, als je het vindt, ga het vooral doen.
0: En wat houd je tegen om daar dan zelf een iets bij te bedenken of te doen?
1: Precies. Ja, het is niet zo heel moeilijk om je dank uit te spreken. Ik bedoel, leg op elk bord een briefje neer en een pen en zeg, het is wel leuk als we allemaal 3 dankpunten opschrijven en aan elkaar vertellen. Nou, dan ben je aan danken.
0: Het is wel mooi, omdat dan juist die verhalen in die feesten, dat zijn dingen die ook zo blijven hangen. Ja. Maar ook het doorgeven van het geloof is daar natuurlijk heel erg mee gemoeid. Ja. Dus dat is een mooie oproep om zelf over na te denken. Hoe zou je zelf misschien kunnen we wel een eigen feestdag bedenken. Zelf iets in het leven roepen. En dan, wij ontvangen graag de uitnodiging als er een nieuw feest bedacht is. Zou je met ons willen afsluiten met gebed?
1: Ja. Heer onze God, u bent de enige God in ons leven en in deze wereld. En we willen ons aan u toewijden, Heer. We willen in u geloven. We willen van u houden met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten. En we gunnen het ook onze kinderen en onze tieners, Heer, dat u de enige in hun leven bent. Wilt u ons helpen, Heer, dat ons leven, ons huis, ons levenshuis, ons levensverhaal, dat getuigt van u, van wie u bent. Help ons, Heer, om in onze dankbaarheid, in onze feest, in de verhalen die we vertellen, dat u daar een rol speelt. En als we daar onzeker in zijn of niet vrijmoedig in zijn, wilt u ons dan sterk en moedig daarin maken? Wilt u ons onbekommerdheid geven, Heer, om in ons leven te vieren en te delen wie u bent? Helpt u ons daarbij, Heer? En wilt u onze kinderen, onze jongeren, onze tieners laten merken, laten ervaren wie u bent, zodat ze ook tot geloof in u komen, tot hartelijke liefde voor u. Heer, wees bij ons daarin, vandaag, morgen en altijd. In Jezus' naam, amen.

Halleluja voor de eeuwige, je hoorde de band Selah. Ik hoop dat je deze kerkdienst iets hebt mogen meenemen, iets waar je op door kunt kouwen. Dat er een stuk ontmoeting was, dat je de Heere God hebt mogen ervaren. Want Hij wil bij ons zijn, Hij is bij ons betrokken. En daarom geven we elkaar aan het eind van de kerk ook de zegen mee. Wees gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij is bij je alle dagen, totdat de Heer Jezus weer terugkomt. Wees zo gezegend om zelf ook weer tot zegen te zijn.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wat bij Ameland. De watlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim 1 miljoen euro in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorrel en Bergen over 5 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

Groot Nieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt. Daarom verhoog, daarom
0: verhoog ik u. Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee. Toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Het is bovendien ook erg druk bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En 59 richting het Hellegatsplein tussen Seroskerken en de aansluiting met de N256, 4 kilometer met een kwartier vertraging. En verderop tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein, 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation

0: Zeg, liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de opwekking top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de opwekking top 100 bij Groot Nieuws Radio.

Grootnieuwsradio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere De Lize.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens de AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A7, de afsluitdijk vanuit Friesland. Tussen Brezandijk en Den Oever 5 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Reken op een half uur vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. A15 Rotterdam richting Gorkum. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Alblasserdam en Gorkum. De extra reistijd is een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
4: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven, dat onze toekomst zeker is.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen Riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Ruim 200 kilometer file nu. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En daarnaast heb je op deze wegen de meeste vertraging. A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leendeheide een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A7 op de Afsluitdijk in de richting van Hoorn tussen Presandijk en Den Oever. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug ook 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het oponthoud ook 10 minuten.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Waar een hoopvol geluid klinkt, klinken woorden die opbouwen.
1: Onze hoop is niet ver weg of van ons verwijderd. Jezus is Emmanuel, God met ons.
0: En inspireren.
2: Hoe kan je dan uit jezelf zo enthousiast er wel over worden? Dus dat, ja, dat moet wel de Heilige Geest zijn.
0: In overdenkingen, gesprekken en muziek. Steun Grootnieuwsradio en word vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.

0: Wereldnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszoo vindt het raar dat

0: er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Marcus Sauveur zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna, maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar er is ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Er staat nu 120 kilometer file. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven tussen IJsden en knooppunt Kruisdonk doe je er een half uur langer over. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever 10 minuten extra. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging.
1: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
4: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

Nieuwsradio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Sander en Angela.

0: Groot Nieuws Radio. Non-stop.
1: Je staat erbij en het gebeurt.
0: Voor onderweg of tijdens het werk.
1: Ik breng je wel mee eisen.
2: Dus honey.
0: Grootnieuwsradio non-stop. Luister je via DHB+, grootnieuwsradio.nl en de Grootnieuwsradio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De drie Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang een kwartier vertraging. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland ook voor de grens 20 minuten extra.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De drie Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. De A20 naar Hoek van Holland is afgesloten tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid. Dan volg je de A16 en de A15. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder, bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Zeg, liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of niet opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt. In de middag zijn er enkele buien. En ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de Opwekking Top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen Opwekking Top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand en waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur. Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.
1: Radio.

0: Juich aarde, juich alom de Heer. Psalm 100 werd vandaag gezongen door het Ridderkerks mannenkoor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 828. Vanavond een gesprek met dirigent Jaap Kramer over het Reizens Mannenkoor, ons blijde klankend koor van de week. En met fluitiste Marjolein de Wit spreek ik over de samenwerking met Jauger Blanke. Aandacht ook voor het nieuwste album van Laudate Deum uit Apeldoorn en mooie instrumentale muziek uit de jaren 60. Eerst gaan we luisteren naar het interkerkelijk koor His Reflection, There's a Place for Us.

heb geloofd en daarom zing ik, wordt het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. Voordat ik in gesprek ga met Jaap Kramer, dirigent van het Blijde Klanken Koor van de Week, het Rijsens Mannenkoor, eerst aandacht voor een album uit 1961. En misschien denk je, oh, dat is oud, het zal wel gedateerd klinken, maar dat valt dus reuze mee. Sterker nog, ik heb dit album helemaal herontdekt. Het is een instrumentaal album uit 1961. Het heet Songs of Praise en het is van Mantovani en His Orchestra. De melodie heet Beautiful Isle of Somewhere en is in Nederland wel eens gebruikt als de melodie voor het lied Droomland. Geniet mee van Mantovani en His Orchestra.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week het Rijsens Mannenkoor.
2: Sinds gisteren weten we het. Het Rijsens Mannenkoor is deze week het blijde klanken koor van de week. Gisteravond bekendgemaakt en vandaag spreek ik erover met de dirigent. En dat is Jaap Kramer. Jaap, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Het Rijsens Mannenkoor. Ik zat even in hun agenda te bladeren. Volgend jaar, bijzonder jaar. Volgend jaar bestaan ze 100 jaar.
3: Ja.
2: Dat betekent dat dat dit jaar nog niet zo is. 99 is gewoon net niks, zeg maar. Maar hoe het leek me interessant om
3: het
2: daar...
3: Het is niet niks, maar...
2: Het is niet niks, maar...
3: Het is nog geen 100.
2: Nee, maar hoe is zo'n laatste jaar voor jubileumjaar? Want ik kan me voorstellen dat er wel allerlei vergaderingen en plannen en toestanden zijn, maar...
3: Ja, het borrelt.
2: Ja.
3: Het bruist. Er gebeurt van alles. Want we gaan dat jubileum natuurlijk groots vieren.
2: Ja.
3: Dus er worden allerlei plannen voor gemaakt. En als je de Rijsenaren een beetje kent, dan weet je dat het ook gedegen voorbereid wordt. En dan wordt het ook wel uitgepakt.
2: Ja. Ja. Ja, want er zijn grote dingen op de planning. Nou, daar komen we tegen die tijd uitgebreid over te spreken. Maar misschien straks ook wel even. Maar toch even om dit jaar niet te kort te doen. Voelt dit voor jou als een ook als een voorbereidingsjaar op volgend jaar? Of zeg je, nou nee, we hebben ook voor nu... Voelt dit wel als, weet ik veel, net als dat toen we 97 waren. Gewoon even een jaar waarin we mooie vaste elementen hebben.
3: Ja, we hebben uiteraard gewoon onze uitvoeringen. Alleen hebben we er wel voor gekozen om dit jaar een paar minder te doen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden, ja, qua repertoire op volgend jaar. Maar ja, goed, bijvoorbeeld kerst zit er ook weer aan te komen. En dan zingen we ook twee prachtige kerstconcerten.
2: Ja.
3: Hè, dus ja, we hebben dit jaar ook onze handen vol. We staan niet stil, nee, laat ik het zo zeggen.
2: Hey, laten we even één element van de reizen erbij pakken dat, denk ik, vrij uniek is. Namelijk dat waar koren nog wel eens beslissen, we oefenen één keer in de week of één keer in de twee weken, kiest reizen ervoor om twee keer in de week te oefenen.
3: Ja.
2: Hoe werkt dat?
3: We repeteren op maandag of op donderdagavond met het hele koor. En omdat we daar graag zoveel mogelijk samen willen zingen, is er voor het koor vrijblijvend de gelegenheid om op maandag per partij eens in de twee weken een uurtje extra te studeren. Dus eigenlijk heb ik iedere maandag twee partijen van het koor elk een uur. Dus gisteravond had ik de baritons en de bassen. En volgende week maandag heb ik de eerste tenoren en de tweede tenoren elk een uur.
2: Ja.
3: En ja, dat uur gebruiken we vooral om gewoon nieuwe muziek in te studeren of de muziek te perfectioneren. Dus dan kan ik gewoon echt even aan partijstudie werken. En dat zorgt ervoor dat we dus op donderdagavond zoveel mogelijk vierstemmig kunnen zingen, zodat niet één partij of meerdere partijen een tijdje stilzitten.
2: Ja. Hoe vond je dat idee? Want het is door jouw voorgangers is dat al ingesteld om twee keer in de week te oefenen. Toen jij voor dit koor gevraagd werd of gesolliciteerd hebt, was dat ongetwijfeld gelijk op tafel van, maar dat betekent dat je twee avonden met ons bezig bent.
3: Klopt. Dat is... ik vind het een prachtige, mooie luxe voor mij ook als dirigent.
2: Mm.
3: Dat ik de gelegenheid heb om gewoon lekker met die mannen echt even noten te stampen.
2: Ja.
3: Een uur lang gewoon één partij. Dus ook niet de afleiding van die andere partijen. En dan gewoon even de foutjes eruit halen. Het zorgt wel gewoon voor extra opbrengst in die zin.
2: Ja. Er is altijd één groep die makkelijker leert dan de ander.
3: Ja.
2: Is er eentje, zonder anderen nou tekort te doen, laat ik het dan positief duiden, met welke ben je het snelste klaar?
3: De eerste tenoren hebben doorgaans de melodie. Dus in de meeste muziek die we zingen.
2: Mm.
3: Dus dat is een partij die natuurlijk vrij snel studeert. En dan moet ik zeggen, ik heb bij het Rijsens Mannenkoor een uitstekende baspartij waar een aantal hele goede lezers zitten. En die hebben ook goede stemmen, dus die nemen de anderen dan weer mee. Dus de baspartij repeteert ook snel.
2: Met lezers bedoel je dat zij
3: die goed noten kunnen lezen.
2: De bladmuziek goed interpreteren.
3: Ja.
2: Ja. Oké, dus eigenlijk is het bij alle vier gaat het hartstikke goed, maar sommige is het gewoon
3: zijn net even wat sneller. De tweede tenoren en de baritons, dat noem je eigenlijk de middenpartijen.
2: Mm.
3: En ja, die hebben harmonisch gezien vaak wat uitdagender noten. De eerste tenorpartij is de melodie, de baspartij Je speelt zelf basgitaar.
2: Ja.
3: Daar zit altijd een bepaalde progressie in die ergens logisch is.
2: Ja.
3: Dus als je muzikaal gevoel hebt, dan kom je daar een eind mee weg.
2: Mm.
3: En juist die middenstemmen, ja, die moeten het vierstemmig compleet maken. En die hebben vaak lastige sprongen of een lastige lijn om te zingen. Die, nou ja, dus dat vereist ook gewoon wat meer concentratie.
2: Ja. Jullie zijn best wel een groot koor, natuurlijk. Zijn die stemmen ook een beetje evenredig verdeeld? Of is dat zelfs onwenselijk?
3: In die zin zitten we bij het Reizers Mannenkoor wel een beetje te springen om eerste tenoren.
2: Ja?
3: Dus bij deze doe ik een oproep. Mm. Als er tenoren zijn in de buurt van Reizen, kom op donderdag een keer naar het parkgebouw. Want het is superleuk om bij het koor te zingen en we kunnen je goed gebruiken.
2: Ja. En dan komen ze binnen, krijgen ze een kop koffie, krijgen ze ook een stemtest.
3: Ze mogen eerst gewoon een avondje meezingen.
2: Ja.
3: En aan het eind van die avond komen ze even bij de piano. En dat is niks engs. Meestal zing ik even bijvoorbeeld het Wilhelmus. Mm. Dat ik eventjes gewoon hoor van wat voor vlees heb ik in de kuip qua stem.
2: Ja.
3: Pas je bij die eerste tenoren of heb je toch een ander soort stemgeluid? Ja, dat is wel belangrijk.
2: Ja. Hey, laten we toch even naar volgend jaar kijken. Alle informatie over de concerten van dit jaar staat natuurlijk gewoon op de website. Maar volgend jaar is het jubileumjaar. Je zegt dat wordt allemaal degelijk voorbereid.
3: Ja.
2: Heel veel van die dingen moeten ook een verrassing blijven. Dus daar ga ik niet naar vragen. Maar wat is er over dat jaar al wel te zeggen?
3: Nou, we gaan concerten geven. En we gaan in Reizen zingen, uiteraard.
2: Mm-hmm.
3: En in Reizen wordt buiten gezongen, dat mag ik erover zeggen. En het wordt groots. En het gaat plaatsvinden op 11 en 12 juni.
2: Oké, 2027.
3: Ja, dus wil je daarbij zijn, hou het in de gaten. Het worden twee geweldige avonden. Ik heb vorige week met de werkgroep vergaderd. En het bruist. Dat wordt echt gaaf.
2: Zijn dat identieke avonden?
3: Ja.
2: Zodat mensen gewoon twee keer kans hebben om het programma mee te
3: Juist,
2: maken.
3: Juist, ja.
2: Oké. Okay. Nou, voor de rest wordt dat allemaal nog voorbereid en gaan we er op een later
3: moment. Er gaan nog meer hele gave dingen gebeuren, maar daar mag ik nog niks over zeggen.
2: Nee, precies. En dat hoeft ook helemaal niet. We gaan wel luisteren naar muziek van het koor. Onder jouw leiding zongen zij bijvoorbeeld Psalm 23.
3: Ja.
2: Wat is er mooi aan deze uitvoering?
3: Wat ik zelf mooi vind is dat het een bewerking van Psalm 23. Mooie tekst van Hans de Ruiter en op muziek gezet door Johan Bredewoud.
2: Mm.
3: Dat geeft net een andere invalshoek. En het is iets wat ik heel graag met de mannenkoren zing.
2: En vandaag gaan we het horen. Een live uitvoering van Psalm 23 van Hans de Ruiter en Johan Bredewoud. Gezongen door het Reizens Mannenkoor. Jaap Kramer, heel veel voorbereidingsvreugde op volgend jaar. Maar ook voor 2026 heel veel directieplezier.
3: Dankjewel.

Het Urker gemengdkoor Immanuel zong Glorie zij aan Jezus. En daarvoor de Heer is mijn herder, Psalm 23 door het Rijsens mannenkoor. Dan pakken we nu Golgotha erbij. Dat is de digitale EP die 2 maanden geleden verscheen van Laudate Deum uit Apeldoorn. En zij zijn bezig met een serie EP's. Dat zijn korte albums, zeg maar, waarvan ze er 4 uit gaan brengen. Nou, het eerste is dus verschenen rond Pasen. En we gaan luisteren naar Christus heeft

0: Groot is uw naam, werd gezongen door het christelijk mannenkoor Westerlauwers. Het komt van het album 40, een jubileumalbum dat een aantal jaar geleden verscheen. We hebben ook aandacht voor gehad toen ze Blijde Klanken Koor van de Week waren een aantal weken geleden. En die cd is bijzonder, want een dubbel cd. Er zit ook een kerstcd bij. Het lied daarvoor heet Christus heeft overwonnen. Komt van het nieuwste album van Laudate Deum. En dat is het album, het digitale album Golgotha.
1: De Muziekstandaard.
0: In 2011 verscheen het album Dialoog. Het is een album van Marjolein de Wit en Jelger Blanke. Dan hebben we het over de combinatie fluit en piano. Marjolein, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We gaan een van de gedeelten van dit album horen. Maar even voor ons beeld, wie is Jelger Blanke?
2: Ja, Jelger Blanke is echt een zeer begaafd muzikus. En hij werkt onder andere op het conservatorium van Den Haag. En hij begeleidt daar alle fluitstudenten. Dus hij heeft giga veel fluitrepertoire in zijn vingers. En hij begeleidt ook veel zangers. Dus hij kent de kunst van het lied heel goed.
0: Mm. En hoe kruisten jullie wegen?
2: Ja, dat is best wel interessant. Voor mij was het interessant in ieder geval. Ik was destijds op zoek naar een klassiek geschoolde pianist om echt serieus literatuur mee te spelen. Mm-hmm. Via kwam ik bij Jelger terecht. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we hebben afgesproken in het conservatorium om eens samen te spelen, om te zien of het klikte. En ik had echt het gevoel alsof ik bij wijze van spreken in een warm

0: bad terechtkwam. Het was echt een enorme muzikale klik. Mm. Dus vanaf dat moment hebben we samen leuke concerten gegeven. En daar is dit album toen ook uit voortgekomen.
1: Ja, het is al even geleden. Hebben jullie recent nog concerten samen gedaan?
0: Nee, er zijn zoveel dingen op mijn pad gekomen die ook heel veel tijd in beslag hebben genomen, dat het er eigenlijk niet meer van kwam. Dat is wel jammer hoor. Dus Jauger, als je luistert, kom, laten we weer eens wat gaan doen.
1: Ja. Daar is dus een heel album uitgekomen. 18 muziekstukken staan erop. Je zei al, de literatuur. Ik zie toch ook componisten die iets minder gangbaar zijn. Hebben jullie jezelf bewust wat lastiger gemaakt ook?
0: Nee, ik denk dat we vooral gezocht hebben naar repertoire wat heel erg goed bij ons paste. Mm. Vooral bij mij. Waarin ik kwijt kon wat ik graag kwijt wil. Ja, wat wil je dan kwijt? Ja, ik ben natuurlijk iemand die waarbij de klank heel belangrijk is. Dus ik wil graag stukken waar ik echt heel mooie lijnen kan maken en mooie klankkleuren kan gebruiken. Maar ook wel uitdagende stukken inderdaad staan erop. Er staan stukken op die ik op mijn eindexamen heb gespeeld van het conservatorium destijds. Maar in ieder geval allemaal lievelingsstukken.
1: Oh, dat dan weer wel. Nou, laten we er eentje pakken. Die heb je zelf uitgekozen vooraf. Humoresk.
0: Ja.
1: Van Nielsen. Ja. Waarom had je dat uitgekozen?
0: Ja, nou, ik kan me herinneren dat ik ooit via mijn zwager toevallig een cd kreeg. Nou ja, toevallig, maar ik kreeg van hem een cd te beluisteren van Nielsen. Van dit stuk, gespeeld door James Galway. En ik vond dat zo fantastisch hoe hij dat speelde. Mm-hmm. En die rijke klank van hem en die mechaniek, en die techniek die hij gebruikt is echt fenomenaal. Maar dat, ja, het stoere en het volle en het virtuose, dat heeft me altijd aangesproken. En op een of andere manier, het stuk is van mooi. Ja. De romans is mooi, humoresk is heel mooi. En ik heb dat net zo vaak geluisterd totdat ik het uit mezelf, uit mijn hoofd kon spelen. Mm-hmm. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan en toen ging ik naar mijn toenmalige co-repetitor Carlos Moerdijk. En ik zei, Carlos, ik zou dit stuk graag willen spelen. En toen zei hij van, nou ja, regel maar de muziek. En nou, ik gaf hem de pianomuziek en ik speelde zelf uit mijn hoofd. En toen zei hij, wat ga je nou toch doen? Ik zeg, ja, ik speel het uit mijn hoofd. En toen zei hij, ja, maar hoe weet je dan dat je alles goed doet? Ik zei, ja, maar ik heb dat toch gehoord. Ik speel dat, ik doe het toch gewoon na. Ja, maar misschien heeft James Cole wel een fout gemaakt. En zit je nu een fout imiteren? Dat was een hele leuke eye-opener destijds.
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk mooi wat je zegt daar. Het zou kunnen zijn dat James Galway een fout heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd hoor ik jou praten en denk ik, vind jij niet alles wat die man ooit gefloten heeft fantastisch?
0: Oeh. Nee. Ik vind heel veel mooi, maar ik vind niet alles mooi.
1: Mm.
0: En dat heeft gewoon met smaak en interpretatie te maken. Maar dat neemt niet weg dat hij wel een van de grootste is.
1: Even, heeft hij uiteindelijk een foutje gemaakt?
0: Ja, toen ik de muziek bekeek, stond daar wel op een paar plaatsen net iets andere noten dan dat ik op de cd hoorde.
1: Mm.
0: Maar goed, dat kan natuurlijk een eigen interpretatie zijn.
1: Ja.
0: Maar nee, maar wel leuk. Toch wel een soort ook leerzaam om dat te horen.
1: Hoe is dat op je eigen cd? Is die helemaal volgens blad papier?
0: Oh, geen idee. Dan zou ik hem helemaal moeten terugluisteren. Maar vast niet.
1: Maar mooi is hij wel.
0: Ja.
1: Vandaag gaan we hem horen. Humoresk van het album Dialoog van Marjolein de Wit en Jauger Blanke. Marjolein, dankjewel.
0: Graag gedaan.

In de poorten van Jeruzalem werd gezongen door het Elspeets mannenkoor Con Amore. En daarvoor Humoresque van Marjolein de Wit en Jelger Blanke. Voordat we nog naar een tweetal liederen gaan luisteren, even een mededeling over volgende week. Volgende week is het Pinksteren. En met Pinksteren staat het hoofdkanaal van Grootnieuwsradio volledig in het teken van verslaggeving van de Pinksterconferentie van Opwekking. Dat betekent dat het Heerlijk Loflied volgend weekend alleen op Blijde Klanken te horen is. Dus ja, er zijn wel uitzendingen van het Heerlijk Loflied. Dus je hoeft dat allemaal niet te missen. We gaan er ook echt iets moois van maken. Met leuke gesprekken. Maar die zijn dan alleen te beluisteren op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Nou, dan ben je daarvan bij deze alvast op de hoogte. Ja, en dan die twee lieren. Ga met God en Hij zal met je zijn wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Staphorst. Maar eerst nog een lied van het christelijk gemengd koor Loof den Heer uit Zwolle. Misschien herinner je dat we daar twee weken geleden ook aandacht voor hadden. Het koor is helaas opgeheven. Maar liet wel weten dat zij altijd hebben genoten van het zingen. Ze hebben een LP gemaakt en een CD. Die LP heb ik twee weken geleden laten horen. En nu een stukje van de CD. Namelijk de titelsong Mijn Heiland Leeft. Ik wens je een hele mooie week. Graag tot volgende week op Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En anders tijdens de Pinksterconferentie breng ons vooral een bezoek, mocht je daar dan zijn. Reageren kan via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Tot snel!

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met haar man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
5: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke maandag, vrijdag en zaterdag Brandstof.
1: Je dagelijkse dosis verdieping.
0: Met Eunice Nahuis. En op dinsdag, woensdag en donderdag Thijs en Jorieke.
2: Waar je inspiratie krijgt.
3: En een lach op je gezicht.
2: Nee, daar ga ik niet aan beginnen.
0: Ochtends vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
2: Daarom verhoog, daarom verhoog ik u.
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En staan al jouw radio's al klaar voor de Opwekking Top 100? Dit jaar niet één, maar twee dagen lang. Luister vanaf donderdagochtend 7 uur naar de Opwekking Top 100 bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 119, vers 121 tot 144 uit de Basisbijbel. Ik heb geleefd zoals u het wil. Lever mij nu niet uit aan mijn vijanden. Kom voor mij op. Zorg ervoor dat de slechte mensen me met rust zullen laten. Ik kijk zo uit naar de dag dat u mij redt, naar uw belofte van rechtvaardigheid. Wees alstublieft goed voor mij. Leer mij om het te houden aan uw leefregels. Ik ben uw dienaar, maak me verstandig, zodat ik weet wat u wil. Kom recht spreken, Heer, want de mensen houden zich niet aan uw wet. Ik houd meer van uw wetten dan van het zuiverste goud. Daarom gehoorzaam ik al uw bevelen. Ik haat alle leugens en elk bedrog. Uw woorden zijn geweldig, daarom houd ik me eraan. Uw woorden verspreiden licht. Ze geven wijsheid aan eenvoudige mensen. Ik doe mijn mond wijd open. Ik snak naar uw woorden. Kom naar mij toe, heb medelijden met me. Ik houd immers van u. Zorg ervoor dat ik altijd het goede doe. Laat het kwaad geen macht over me krijgen. Red me van mijn vijanden. Dan zal ik me aan uw wetten houden. Wees goed voor mij, uw dienaar. Leer mij om me te houden aan uw leefregels. De tranen stromen over mijn wangen omdat de mensen zich niet houden aan uw wet. U bent rechtvaardig, Heer, en uw wetten zijn goed. U heeft rechtvaardige wetten gegeven. Ze zijn goed en betrouwbaar. Ik brand van verlangen om u te dienen, omdat mijn vijanden uw woorden vergeten. Uw woord is zuiver en waar. Daarom houd ik er heel veel van. Ik ben een onbelangrijk mens, maar ik vergeet uw wetten niet. U bent voor eeuwig rechtvaardig. Uw wet is juist en goed. Ook als ik in nood ben, geniet ik van uw wetten. Ze zijn voor eeuwig rechtvaardig. Help mij ze te begrijpen, zodat ik zal leven.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En dan het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft drie drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldde ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden twee drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De twee landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Beleef het Pinksterweekend samen met Grootnieuws Radio. Live vanaf Pinksterconferentie Opwekking. Geniet van de ochtend- en avondsamenkomsten. Het maandagmiddagconcert met Mosaic Worship. En natuurlijk de sing-in. Pinksteren is de reden voor een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Radio live vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere Martijn Buwalda.

weet niet, ik weet niet zeker hoe het beter moet, maar misschien.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Phil Wickham en Crowder. It really is Amazing Grace. Heel mijn hart zingt.
0: Daarom verhoog ik u. Grootnieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn zoveel stemmen binnengekomen voor de opwekking top 100. Waarom beginnen we dit jaar niet een dag eerder? Bij nummer 200. Opwarmen naar een feestelijk Pinksterweekend met 2 dagen opwekking top 100. Deze donderdagochtend vanaf 7 uur.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.